0: Van wat du ons vandaag verteld hast, Diane, heb ik manche geleerd. Daar zijn tieren, van wie het niet touwreken. Van een bloos hartje kon en met hielen, van een leven persoon je sterven is. Dankzij dat du ons dat hast metgedeeld.
1: En nu, mijn vriend, Joyce is reid ons van Naomi, wat einfach nischt hoort te vertalen.

0: Ek sê self vrou dat God ons se troubles verstaat. Mien vriend, ek hoop dat van die de laas doeldrekje dat, dat du worst in moot hawe ne hechte kikke. Hy wel die halpe. Ek leif Carol je dicht wat die moot te spreke.
1: Hy help me foost. Van mi hort ook hield, ek jeef me die han. Du helft me foost. And in toll van mijn leven best du omvoort, van ek van banne twivle dou, en me vercht. Dei liede em leven en de weidol, wist du mis en nech verjeefts, wilst dei veroorzaken dat ek on die vast hou. Ek zie zo dankbaar, zo goa vrouw, voor de jeleenheid die ek je hoort hab. Derich al dood, dien je zegt tausiert je, en dien je nood tau ervoor. De je danke en dit je dich stemt met dood wat wie in de Bibel lezen. 1 Petrus, 5, vers 19. Door ween zelle die no God zien welle lieden, dan wat recht is, en ere zeile deem onvertrouwe, die aan je mochthaft en true is. Rijma, 8, vers 18. Voor mij te bezijnen, zijn deze lieden niet weet met de haarlichtheid te verdeletje, die ons zal openbaard worden. 1 Thessalonica 5, vers 18. Ziet en alle lagen dankbaar, wils God dat in Christus van jund verlangt.

nu de dreide vaars. Ook niet zo als wanneer we even alles harsen, leven aan een voorbeeld zijn. Anders je zegt, een älteste zal niet zo zijn als een dictatuur en zijn ambt en dienst. Hij zal een goed voorbeeld zijn. Hij zal leiden, niet drijven. Meer zo dat een prediker zal niet hangen de kansel stonen en dat valt me matten wat te doen dat hij niet deed. Manchmal wordt dat gedaan, wanneer wat geld veelt, wordt te doen aan het kerk. De prediker zal niet deze zijn, die door de halve tijd neemt naar geld te prageren, wordt te doen dat veel te doen, oder toen je wesse arbeid te geven. Dat is ook zo voor zo'n prediker, die even radio en tv reden. Ik ga iedermaal je hier.

Og gine herlighetskroner er det nimmels forvalget vårt. Er jenten tjøkeleder skal sin omtru ansegne, as dat he dem våre hård, Jesus Kristus selv, dene det. En de her Jesus vårt ook an jan dag, den loon utgever to zone de truzantje vast en erdienst. Vi doen er nik amzanst arbeide. Vriend, oh nee. Vi zelen voor dem her arbeide, met dat am zijn dat door een loon wordt zijn, on jan dag. Hij zegt dat door wordt een herlijkheidskroon zijn, voor zonen die vlietig zijn gewaast en erdienst. En hij zegt dat wordt een kroon zijn, een herlijkheidskroon. Door zijn verschillende kronen erwähnt in de schrift. Een van die is de levenskroon, en dan ook de gerechtigheidskroon. Over wat is de herlijkheidskroon? Wanneer ik dat recht verstoor, dan meint dat dat we worden een aandeel hebben aan zijn herlichheid. Over wat is herlichheid? Ik wens ik had meer tijd van te reden. Over dit probleem is dat ik herlichheid niet goed begrijpen kan. Hoe groot is herlichheid? Oder wat is het? Wat voor een kleur heeft dat? Ik lees in de 19e psalm dat de hemels doen in de Heer zijn herlichheid behoopte. Hoe groot is de wereld al, met al die herlijkheid die door met verbonden is? Ik wil nu zeggen dat God zijn herlijkheid is wonderbaar. En we worden nog eenmaal een aandeel ha aan de herlijkheid. En jo, Peter reed van de herlijkheidskroon. Zeg ook dat Peter reed van de eerste hoorde. Jezus is de goede hoorde, die zijn leven handjeeft voor zijn schoop. En in 24e psalm, is hij afgebeeld als de verste hoort, die komen wordt voor zijn ene? Jo, hij is wonderbaar, hij is herlijkheid zelfs. En wie worden een aandeel ha aan zijn herlijkheid? Nu de vijfde en zesde vers. Jeroen zo ook, je jongere mannen, ziet de eldere mannen aan je doen. Jo, ziet je alle aan je onder doen. En houd vast aan deemoed, dan God is jij in de stalte, over de deemietje, je hebt heen genoeg. Daarom deemiet ik junt aan je God zien in je woordje hand, dat hij junt te rechte tijd naar hecht hebben kan. Dat schijnt nu in deze tijd zo te zijn, dat de jongeren willen hebben dat wie eldere zelen ons te aan aan je doen maken. Over God zien weg is nog dat beste. Deemoed is ook een van de dingen dat nu niet leicht is te vingen. Mensen zijn stolt, en ik zei dat ik voor kan maken Christen. En ik mag toestonen dat in mijn leven is dat schwanste gewaast leren demütig te zijn. En ik mag dan ook toestonen dat ik daar nu ook nog veel trouble met ha. Dat handjeven tot de Heer, dat ene zich ver de Heer demütje deed, is wat dat jede dag moet gedonen worden. Peter reed hier daarvan dat wie ons alle zelen ondereinander ondoen zijn. Dat is een poort van ons wandel met de Heer. Dat is ook een zeer nedergezag en gemeente, maakt de gemeente lieder. Dat is ook zo dat een stolte mens wat niet kennen, God zijn genoeg ervoor, die ik waag. Dat is bloos, wanneer we in deemoed ver de Heer komen, dat we zijn genoeg en vallen ervoor kennen. Peter zegt dat we zullen vasthouden aan deemoed. Dat kan ook even zaad worden als aangetrokken zijn met deemoed. En de idee dat wij ons ver dem Heer, deemietje zelen, heeft ook wat te doen door met dat Jezus terugkomen wordt, ons naar zichzelf te nemen. En wanneer hij wordt terugkomen naar deze eerd, wordt hij alles terugstellen. En wie worden met hem regeren, hem aangedoen, zeg maar. En nu komen we naar een vers die mij zeer wichtig is. Zevende vers in het vijfde kapitel. Schmied al jene zorg op arm, wils arm mag dat een onderscheid, wo junt dat jeet. Is dat niet een wunderschöne vers? We hebben alle verschillende zorg, die in ons leven verkomen. Aber deze woord is zo wunderschön, dat mag een onderscheid tot dem Heer, wat met ons passiert en wat ons badert. Jezus zei in Matthäus 11, 28, Komt nu mij alle die je schwaar arbeiden en beloden zijn, ik wil jullie ruw geven.

Vi känner alles nu dem här bringe am gebed. Und dort do lote. Achte en neende vers. Ziet nichte, ziet wake. Wils jun finte dievel so aus en brellende leif, randrammen ziekt wem het riete kan. Dem mat je ware stone, fast am glove, wils je weten dat june brede en a welt dat zelfs je liede derch kunne matte. Dort woord dat ek wake even zat ha, meint dat wie wake zele zenne met je danke, dat wie apostel zele, wat ram ans verjet. En dat es, wils de dievel emma appelue es, am ans prove en een zwakke moment, iverosche wel, tom zindje. Wie zele dem wada stone? De es nicht gebonge. De es los en jet ram zo zijn brallende leif. Ober ook zo als een lichtengel. En proeft mensen te vervieren en vernichten. De es niemals een vriend. En Christe. En wanneer hier zegt dat wie dem ware stone zele, vast hem geloven, dan redt dat van een jegenstand, zoals een armee, den fiend wordt ware stone. En in hem zijn meent dat dan, dat wie ware stone zele en gemeenschap met andere Christen, zoals en een gemeent. Meer zo dat de meeste tijd, tje we dem dievel niet alleen goed ware stone. Wie moet er niet bloos dat Christ, je scher abhaber dat Paulus van reed in Epheser het zesde kapitel, over voorken moet wie ons toop bingen met andere Christen, dem bezer te ware stone. Dat is waarom wie voorken onze schwierigheden met andere metdelen, zodat die voor ons beden kennen. Peter zegt dat andere Christen voorken dezelfde lieden der kunnen matten. Dem weicht tje wie ook ene dem andere moet te spreken. Nu de tiende vers. Nu aber, de God alle je nood, de junt beroepen heeft, to zine eeuwige heerlijkheid en Christus, no dem dat je een stootje je leden hebben, wordt junt zelfs enstallen, besteed je, stork je, herstallen. Wie worden geen heerlijkheid hebben en ons zelfs? En eenem zijn als de tjork en beet zo als de moon. De heeft geen heerlijkheid of de licht en zichzelf. De dat bloos de zon. Zijn heerlijkheid en licht waderschine. Zo wordt onze heerlijkheid bloos een waderschien zijn van de Heer Jezus Christus en woont wie dan worden een aandeel ha aan jaan dag. Hij reed hier dan ook ervan dat wie een stootje worden lieden moeten en dat dat besteedje nooit dem komen wordt. Jezus zei te Peter dat wanneer hij zich aan je draait houdt, dan zal hij zijn brede storken. En dat je te donen van wie een dem andere met God zijn woord op het te donen. After vers. Am je hiet alle macht en alle eeuwigheid. Amen. Dat is dan zo'n zegen. Peter deed dan zo'n kleine hingerschrift geven. 12 vers. Derg Silvanus, jun trouwe broeder, zoals ik am onzei, ha ik jun met weinig weer geschreven te vermonen. Ook am zeichnis te geven dat dit God zijn waarhoftje genood is en de je stone. Peter is de dichter van dit brief, over de Silvanus de dat schrijven zelfs. Peter zei te aan wat hij schrijven zal, en Silvanus de dat doorschrijven. Ik wil hier ook waarder erwenen dat dit brief en waarheid God zijn woord is. Peter geeft hier twee oorzaken voor dit brief. Eén is zijn lezer te vermonen, en dan ook zeichnis te geven dat dit, wat hij hier schreef, werkelijk God zijn woord is. Dit is ook waar de zo'n zaak, dat de heilige geest, heilige mannen de lang dreef God zijn woord door te schrijven. En eerste Petrus is en werkelijkheid God zijn woord to ons, zodat we kunnen bekend worden met God zijn genood to ons. 13 vers. De gemeente in Babylon, die met jun toop geveeld is, laat jun grijzen, en zo ook mijn zin Marcus. Peter reed hier waarder van de gemeente en Babylon. En meer is zo, dat wanneer hij Babylon zegt, dan meent hij Babylon, niet Rome, zoals een je dat uitlaaien willen. En wanneer hij reed van zijn zin Marcus, dan meent hij zijn zin en geloven. En mijn hand had de Marcus zich bekeerd, deeg Peter zijn arbeid. Dit is dan Johan Marcus, die dat Marcus Evangelium schreef. Nu de 14e vers. Je reist junt onder een ander en leef met een kus.
Vrede met al jun te je en Christus Jezus zendt. Amen. En wanneer hij aan alle vrede wenscht, dan is dat ook zo als een schlussteken. Ob nicht dat het bloos zo is als zo verweerd, dat door wat te zeggen weer verdem dat die brief toen eng kwam, dat weer een waarhoofdje groot. Gods genoot is een zeer wertvallend en wichtig ding. En ik wens jullie ook Gods genoot. God is zegen, mijn vrienden.

Emma wordt gerekend. Hier is een beispiel van weer wat een schweermame niemals wordt vergeten. Dat is een kleine gedicht wat een schweerdochter te ere nieuwe schweermame zegt op haar castingsdag. Du beste mame, die ik vandoor gekregen heb, wils ik dien zin gevriet heb. Ik wil mij bij die bedanken voor alles wat du je doen hast. Du hast mij in de nedja mond gegeven, met wem ik nu kon mijn leven deilen. Du bist zine scheine mama, en ik zie zine gelettelje vrouw. Du deist am tlien op zijn kop klapperen, en ik hou zine hond. En live hast du den tlienen jong op je trokken, en golfst mij den.

Hallo. Alle befriede Frühes, wat no mi, van de harche, sind entweder Schwiermames oder Schwierdachter. Voor all day, als ons timer passend. En voor zo'n wat ik nog mal befrieden wil, is dat ook interessant, gleich weg. Ik weet nog, wo dat het eerste mal wie als John mijn huis bracht, no zijn heim. Zijn mama checkt mij zo interessiert aan. Zij wordt al lang gewonderd hebben, met wat van een miauw er zien, zij wordt wel bevrieden. Zij wien een stelle vrouw, zij woonde op een forum, waar Emma veel arbeid te doen wie. Ik weet nog waar zij mij bestond, nadat we bevrieden waren, en wie en waar dat we woorden baby hebben. Dan deed zij John zeggen, want ik niet ram wie, wat hij te doen had, dat mij dat leichter wie. Lange jaren later, dan werd het aan mij eer te helpen. Zij werd schrenkelijk, en wie werden de einzige in de familie wat dicht bewoonde en eer helpen kunnen. Eerst helpte ik eer jeder dag, als zij nog in eer huis woonde deed, en daarna her als zij mijn altenheim weer, dan heb ik eer voor 10 jaar regelmäßig bezocht. Nu heb ik zijn schwiermutter Maya, opa, ik heb een schwierdochter. Als onze eerste dochter zich bevrieden deed, dan zei een van onze vrienden mij. En wou jij dat die fresh gebakte schwiermame? Nu mocht ik van de schwiermame en ere schwierdochter reden, die ons in de Bibel verteld wordt. Ik vertel van de Amy in Ruth dit laatste maal. Weet je nog, waar zij taub terugtrokken, nu de Amy haar heimat loont? Wat passiert dan? Dat weer kraakt en de tijd van de juist arend. Ome mensen weer erlaubt op de fletje dan even je bleven het je treed op te lezen. Ruud deed dat ook. En ik leef God deed erdoor zo vieren dat zij op Boaz zijn fletje oplezen deed. Hij deed er beobachten, hij reed met er. En wie er zij het hij doen? Zij kon zich door ganz zeker feilen met de ondervrues wat haar oorbeerde deden. Na Amy zei Ruth dat Boaz nog wiedleftig vriendschaft weer